Stefan Eicher, Lieblingsleber, kau de Wember gaule soch, als Queen dich durst, je ad Mount Uni a Basilea.